0: dat vind ik gewoon te laat. Maar we zijn voor de MC's en MC's, dat is ook al de limit. En dat zijn ook al de breaks.
1: Oh my god!